0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

It's Mystique with Scandalous, ending off your breakfast triple play this morning. Nou, hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel

0: in capital letters.
1: Hier sal luister na die Pisang Skille met Mia en sopas Hailey Steinfeld se Capital Letters. Amperkies 20 minute voor 1 hier op Helderberg FM. Ons het die 1 uur nuus vir jou, wel om 1 uur uit die hart van die saak, maar ons het vir die nuus hooftrek is so 10 minute voor 1 net hierna op Helderberg FM.
2: Helderberg FM Solar Hair is solid gold is back. And we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal?
3: Collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste.

0: is freshly ground met Doobie Doo. Voor het gaat Lia Lichte Laag, ook bij Brexan, Florida, Georgia Line met Meant to Be. En hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie begin met Katy Perry se Lifetimes. Maar ek sê, ek hoop het gaan sommer goed met jou. So amper in die helfte van my maand, nee, kan jy glo, dan is my maand ook amper daarmee heen. So nog 15 dae of wat. Maar kom ons kyk gou hoe lyk die situasie op ons paaie. Daar is net een probleem wat ek sien en dis stadig bewegende verkeer op die N2 verby Somerset West. Lyk my veral uitgaande en veral daar by Victoria Straat waar die probleem is. En dit is mos nou maar 'n gereelde ou probleem area daai, wees maar net geduldig daar en bewus daarvan. Daar's ook padwerk op die N2 ingaande daar by Botchet Squarry afrit, so wees maar net bewus ook daarvan. Niks anders wat ek sien wat ernstig is nie, enige iets wat jy dalk oplet op die paaie, laat weet ons, stuur vir ons 'n WhatsApp sommer 'n stemnota na 021 100 6936. Veilig wees op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Number 8.

0: Irene Louise van Wyk met Sal jy, wil jy, net hier op 93.6 FM. Dit is nou dan 6 minute voor 8 uur net hier op Helderberg FM. Welcome back to it. We are currently about to recap your HFM SA Top 10.
1: Recap from number 10 to number 2. Soms wil
0: jy by. Jy loof met Bicky Chill hier week se nummer 10.
2: Nie omdat ons moet nie, want ons wil. Ek ben het nou going back.
0: Jesse Clegg with Msaki's How Dare You at number 9.